Maar dat ook in hoe een groep in Liverpool, Talmerse Beat, The Searchers, zonken het Needles and Pins, number one, voor het parade Inglis, Flevde Samia Erba, o 16, en lead vocals, kien uta Mike Pender. 13 sena wara, groep Pihor Inglis, format min Alan Silsin, Terry Atley, Chris Norman, o Pete Spencer, reġaħar iġaw kol b'suċċess il-grupp Smokey.